0: FM yine sürmek yevmek.
1: Benedetto Marcello, poetik nirşinçank, ıs defti sağmusneri, sağmus hamar karasun çors, sirtes kıbıxetsni kobari patgamnere. Կատարում է Cantus Köln Ensemble, մենակատարներ Elisabeth Popien, Alt, Ulfried Jochens, Tenor, Stefan Schreckenberger, Bass, Dirigeur, Konrad Junghannel.